0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: It's the one.
2: Hi, ek is Don Beeste.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
6: The biggest hits non-stop 24/7.

0: kanter muziek op sy beste met die complimente van Remoer FM, saam met my Dolf Bester, en dit was Billy Forrest's Tiny Bubbles, so op een sondagmiddag. Ek hoop jy geniet het nog, hierdie wat ek want ek krap en skrop soos een hoender is, om kanter muziek uit te grauw hier uit die speellijste en goed uit, maar ek geniet het nogal. Ek het nie geweet, ons het al hierdie kanter muziek op die systeem nie. Nou ja, was altyd die eerste keer, ne. So, bly ingeskakel, daar is nog heel wat tyd, dus 20 minuut na 5, so minder as 3/4 uur gaan ek nog saam met jou keier, moet nie vergeet nie, dan is het die aand eredienst, en daarna Whispers met Annel O'Neill.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.

Elke verhouding het sy eie klankbaan, liedjies wat jou terugvat na lang paaie, kombuisdanse of laat na gesprekke waar jylle gedink het niks sal ooit tussen jylle kan kom nie. Maar met tyd begin klein skeertjies soms wys. Werk, moegheid, verantwoordelikhede, misverstande. En partykeer raak twee mense stil lank voordat hulle mekaar fisies verloor.

0: She may no stop.
1: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.
3: Sondag se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindigings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snij boor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
4: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
5: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly, something's not right.
6: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
5: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
6: Is your krag siek by your house of your fabriek? Gee ons a klik.
5: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
7: Live in the mix.
8: Live in the mix.
9: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Houtkorrels. Woord vir jou hart en siel elke dag saam met my, Iwet Pester, net hier op Rumoer FM.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.